0: Kuna 8N. Get it.
1: Hoi Regi.
2: Goeie aand, RS4 in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
0: Nou en dan, skut en pluk ons.
3: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Regi?
0: Of Jaco?
4: En dat zijn geen boys, as die poere boys.
0: Skut het. Elke vrijdag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernacht.
1: Hi Richie, Richie Linda hier van Vancouver, Canada. Kijk ons skit!
5: Een naweek is nie een naweek sonder die volgende nie. Activiteite om die hele gesin mee bezig te hou. Makkelike disse om te maak en wonderlike plekke om te besoek. Het sy plaaslik of internationaal. Nou daarom is Saterdag Sprankel daar, om jou te help met jou naweek activiteite. Tussen 10 en 1, saam met my, Sue Pyler Slabbert net hier op RSG. Kom vind uit wat gebeur in jou kontry en hoe jy selfs iets jyself by die huis kan maak.
6: Hoekom is dit belangrik dat jong mense moet bewus wees van die kritieke vaardighede wat Suid-Afrika kort? Ons vind uit in hierdie vrijdag aand se episode van Kompas.
7: En as mense dit nie breed vat in hierdie velde, het ons ingenieurs nodig, as ons technici nodig en ons het ambagslui nodig om aan die tekorte in ons land te kan voorsien.
6: Dis hierdie vrijdag aand 7:30 tot 8:00 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.

Bismillahirrahmanirrahim. Ik begin met de naam van Allah, die alles overheersende, onderboudelijke en eeuwigdurende genadige. Alle lof en eer komt toe aan Allah en mag zijn vrede en zinningen op al die profeten en boodschappers rust. Ik vraag ondersteuning van die boodschapper van Allah, die vrienden van die boodschapper van Allah en van ons leermeesters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Die vrede en zinningen van Allah op u. Die vraag ontstaan, wat is die betekenis van dankzegging? Die antwoord is, dankzegging is een perfecte gunst van die almachtige Allah. Dat is die vraag wat opgekomen is bij Nabi Dawood en Nabi Musa. Hoe kan ik u bedanken wanneer ik onmachtig is om dit te doen? Behalve dat het een gunst is wat uitspreekt uit die talloze gunsten van uw gunsten. Allah Azza wa Jal heeft aan hulle geopenbaar. Wanneer jij dit beseft, dan heeft jij mij bedankt. In een ander weergawe sê Allah, indien jij tot die besef gekomen hebt dat zeningen van mij komen, dan aanvaar ik dit als jouw dankzegging. En indien jy sê, daar de antwoord is nie myne nie, weet dan dat kennis een derde gunst van hom is. En weet dan dat hierdie een tak van die vak van die goddelike eenheid of tawheed is. En weet dan dat Allah die gewer van dank is. En dat hy en die een wat, is die een wat bedankt moet word. Hy is die beminde en die een wat bemind moet word. Daar is niks wat bestaan nie behalwe Allah. En alles zal vergaan behalve zijn aangezicht. Dit is een waarheid wat eeuwigdurend en aanhoudend is. Van niks bestaan nie, behalve Allah Azza wa Jal. En wat uit zichzelf bestaan en wat zelf onderhoudend is. Alle andere scheppings bestaan uit zij Azza wa Jal ze toedoen. Want hij is Al-Qayyum, die onderhouwer van bestaan en leven. Hij is die levende. Daardoor is daar in bestaan niks anders nie, behalve Al-Qayyum. Hy is die skenker van dank en die een wat bedank moet word. Hy is die beminde en die een wat bemind moet word. O Allah, ons bedank u dat u dank op ons tonge geplaas het. Leer ons hoe om u te bedank, want ons is onmachtig om u te bedank soos u behoort bedankt te word. Ons vraag dit met die zeningen, die goedheid en die geheimenissen van Surat al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ik begin met die naam van Allah, die alles oorheersende en onophoudelijke genadige. Alle lof komt Allah toe, die Heer van die geskapende orde, die alles oorheersende genadige, die onophoudelijke en eeuwigdurende genadige. Meester van die oordeelsdag, U alleen aanbid ons en U alleen smeek ons om hulp. Lei ons op die rechte weg, die weg van hulle wie u guns verdien, nie die weg van hulle wie u toren verdien nie, of die weg van hulle wat afgedwaal het nie, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin, en alle dank en lof kom toe aan Allah. Dit is Shahid Maniers wat u weer eens met Gods vrede, Gods zeninge en Gods genade groet. Tot de volgende keer, inshallah.

Môre boeke, hoe sê ek was aan XKFM? Ja, joy te daar met Maltin Edberg, dan wat jy toe gekom het, kan ek toe radio XKFM, ek was hy, ja, joy te daar met Maltin Edberg.

0: Kapa problema ke sengge a kamseng uti usika konisa u ke strateng sengge ngai tata ka ansi tuya hundi kwa in 3 days 300 in duwe ke kaha in kula kanusin kana banel te saka wa ke derban betwi kamseng kanusin ke kwa unta dris liben bergan te mongan kong kame ke usika
1: an te unisa kiri vie ke sai sengge kara strate ke kwenye gote a tamahanu ngrupu i 300 dikasita unka a kwena go dawa nga ki sendram si benelan sisaka kwe derban ki kwe ti tako nga ti sinu khana aren grupu mti kwa na ki khana go klausa nang iye kwa matitama. Dries Liebenberg borie te sora masam.
2: Die vluchtelinge slaap op komperse, matte of miskien een dun matras op die saipaakie buiten binnenlandse sake se vluchteling ontvangcentrum. Hulle vra in die omgeving rond of hulle een plastiekpaakie kan leen om onself te was. Die regeringsorganisaties verskaf maaltye. Ondanks die swaar kry, sê die 28-jarige Omar Atomani van Die vluchtelinge slaap op komperse, matte of miskien een dun matras op die saipaakie buiten binnenlandse sake se vluchteling ontvangcentrum. Hulle vra in die omgeving rond of hulle een plastiekpaakie kan leen om onself te was. Die regeringsorganisaties verskaf maaltye. Ondanks die swaar kry, sê die 28-jarige Omar Atomani van Burundi, hulle is veiliger as 'n groep nadat hy in die middestad aangeval is terwyl hy afleweringe op sy motorfiets gedoen het.
3: Yeah, I feel more safe than being around town. Yeah, because here there is my brother, my people, we all here as you can see there's so many people here behind me and also that side.

0: Honderden sieben Uhr, wir drehen hier extra FM, Radio Station, Plattform, den wir hier haben, die wir hier haben. Wir haben hier einen Kraft, das TV Audio Kanal, von der ach, ihr nicht, ihr geht zu kommen, ihr geht zu kommen, ihr geht zu kommen, ihr geht zu kommen, ihr geht zu kommen, ihr geht zu kommen, ihr geht zu kommen, ihr geht zu kwenye kwa na jina te oklausi nga kwa na jijuanga te uveta jijuanga si uoka nga kwa na hae tia jitinita maka nkuweta nga kwa na sehusi otla he chata shiwocha kia nga mkwa nganu chata ngota machuinye te khat juanga chata kambeta juanga kwa ngungu wete cha ngonguru teta chata asena te kamsika cha shiwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa sestere hae nga hae ndoro kwa hae kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Ader tokan, no eh, teta kla konte kwa mgonde kwa te suwele maguta. Nga siki teo kla kushu o siki. Nga ka kari kama, kara kwa XK FM siki, kwa kari kukum. Kwa mga kwa na kaya rado kwa kwa kama kono, kare kwa mgita matla ya kakite kono, tukara tangwe nu, kofia nga ya watenu, kofia chukubuna nga kaya nga, tama kwa kome. Kwa na he, eh, kwa tuwa kwa kwa kwa kwa na kama wate, wate maka dome kwa kome siki. Kwa nga kome dikena kwa nga kwa tema kwa na, ta kono nguwe. Venu kwa kome ta haa kitema, kwa nga kwa enu kuta, kama ja ane jasi nga mi ya eh di mi kwa nga akhe ben eh kwa ti mwoto akhe venu akha mwa akko veto ak so mpori na kere nga ziki ya nga mi ka di shara kwenye kuma kwa mbe kharado stashe nga nyama kwa ta kwa ma kwenye tupi ya tibe kwa ma nga nga akha aki tupi ya tikin tonka mbeka nga kwenye tina tupi ya tibe ote kwa mati khana kwa te ton ta kwa tat kama akia nga jano kwa mi kwa hena nga ta kwa kwe kwa nga kwa nga kwa kwa kwa kwa taka nye tina ala kwa kwa nga nomra ata kwa nga kwa 053-83-83-83 siki kakama tina kakoma go kwa ya kakoma kakago sita maka nga sinu kwa ee sangane kwa mga nga kamde miya kama kwa ma nga uja kama kia nga kwa kara uja kama kia nga kwa kara hawe tuna kia nga kwa kara hawe anja mwene kwa kala eno aji nja kwa mene kwa kwa na chakara nga aji aji kikawu ama kuja kwa wana kwa ngui mka kwa nga kwa nga kwa nga ata kia mburi makasa na jaka yaka teka XKFM dobe me ee nungongoro he kono kwete mbukan oya platform ten ki ena kwa nonto kamete o bere kha pa yakate o tlao kwa khwetsika a go di ana go ya tso se tsasene go tio ete so re mate kom de go sikete o tlae kwa kwa tlo nde go di ate ie garasa kya go di ke ie te a so re magota a mo tedo ana go nana go di tsena e jawa go tetlo kwa he nte o tlao go dame ka sikate murudam ka tlae kwa kwa kwa na tlo mo re ba sikete go na te o dam sik tsan o kai kha ta ka sie go be ta magara na go di ana go na ke te tsauno te o dam sik ya ka no te ana o dam go koma go no te a tsama go te tsam sik te kere kara te o dam sik shubu shubu toha a ngente kla kora damji ko motivena anisija vandag ek het ver suster ader topken di workforce beamte en ose dorke personage afdeling en SABC en ek as bureau mosanga wat sal van middag di lekker kans kry om met harte gesels dat sy met ons vandag deel oor hand was en higiene suster baie welkom hier by Radio Sky FM kan ons denk of twee van jou afken voor ons kan aangaan met ons geselskap.
1: Good morning, listeners. I'm Sister Ada Topkin from Workforce SABC, and today we'll be talking about hygiene.
0: En baie dankie vir die voorstelling. Nou dat ons nou mekaar ken en ons luisteraars ook ken met wie gesels ek vandag. En Sister Topkin, wat is handwas en hygiëne?
1: Hygiëne is 'n toestand waarby jy gesondheid beheer. Dit beheer siektes en voorkom en dit help met jou gesondheid. Want as jy nie skoon is nie, kan jy baie siektes optel. So 'n mens moet altyd elke dag was van kop tot toon en met seep en seker maak dat jy goed was elke dag. En dit is hygiëne, dit help 'n mens dat jy gesond bly.
0: Ja, om elke dag wil jy leg om te was van kop tot toon, maar kom vat jy 'n verkieslik, hande was, want hande is die ding, is die enigste liggaam en mens se liggaam wat dinge baie vat.
1: Dit is die belangrikste deel van 'n mens om te was, want jy vat oral. Jy besef nie eers waar vat jy as jy so rondloop. So jou hande moet goed gewas word en as jy hande was, dan weet jy kieme of siektes wat jy opgetel het, vat jy nie huis toe nie, na jou families toe en so aan. Even wanneer jy kook ook, jy moet altyd jou hande was voor jy kook, want jy kan mense in die huis siek maak met kos wat vuil is. So hande was is baie, baie belangrike deel van die mens se lewe. As 'n mens ook badkamer toe gaan, jy moet sorg ook dat jy voor jy uitkom, moet jy jou hande was.
0: Is daar sekere sommige voorbeelde van hande was?
1: Die beste en die goedkoopste manier hande te was is seep en water. As jy kan warm water kry, beter. Maar 'n goeie seep, goed gesmeer op jou hande en jy smeer jou hande tussen die vingers. 'N Mens moet dit vat ten minste vir 20 sekondes. En as jy nie weet wat is 20 sekondes, ek tel altyd 1 tot 20. Dan weet ek ek het goed my hande gewas. Dan ook kan 'n mens ontsmettingsmiddels gebruik. En maar die ontsmettingsmiddels moet ten minste 70% alkohol bevat. En dan, ons moet onthou nou met die coronavirus, dat ons vat oral, ons besef nie eers ons vat nie. Daarom moet ons maskers dra as ons dorp toe gaan en so aan. Want die mens vat altyd aan jou hande. Dit is maar net natuurlijk, ons vat op my neus, op die oor en so aan. En onthou, ons vat op die trolleys, ons vat op die toonbanke, so ons moet ons hande skoon hou. Dit is die beste manier om te doen. En dan ook, as jy nou toilet toe gaan, of as jy kook, in elk geval, mens, moet jou hande altyd skoon hou. En ek sal sê, as jy kan, elke half uur, 'n mens was nooit jou hande te veel nie. Want ons moet ons families gesond hou, en dat hulle nie siektes vat, want ons kan siektes huis toe vat, as ons rond gaan, en ons vat aan mense, en ons vat aan enige iets, dit kan kieme wat bevat, want ons weet nie waar is die kieme nie. So ons moet baie, baie versigtig wees.
0: Oké, okay. Ja, afgeleid van met die antwoorde wat jy nou geen, die wat jy nou bykie ons verduidelik. En ons het ook kinders wat baie vattig is in die huis en ook buiten die huis. Hoe kan groot mense kinders seker maak dat hulle ook hulle hande altyd gereeld as mondelik skoon kry?
1: Ja, ek is vergeet, het is baie belangrik om die kinders van kleins af te leer om hande te was. Dit moet a way of life wees om jou hande te was. Altyd. Voor die kinders kom om te kom eet, sê kom, laat ons gauw hande was. En voor jy gaan slaap, borseltande en was jou hande. En so moet ons onze kinders leer van kleins af.
0: Dit was dan sister Topken, die workforce, je beambte en SBC Doordkap en Kimberley kantoor. En ek is Piero Bosemanga, wat sy met haar hier op Radio XKFM gesels het, oor ons gezondheid. En baie dankie dat julle ook aangeskakel het hier op Radio XKFM om vandag met ons saam te leer oor hygiënische toestande. En kan ek dankie toe, kijk ek aan jou het, het nie saam sikie, trouw Radio XKFM graag tegroekoen. Nou as jy te anna, soere mate, jy goe aankoen, en dat kwaakere, en dat kwaakere, klaus en ritem. En kiet ek klaakwe, sy wo dit, avenu tred, tamaga tog, kan kook en tamaga, en dat ek klaakwe, ta ina kenge se o ta go tenda ina kenge o jwanga ane za tere ta kwana se we an khuje kui kui kono se o kui dogwe a be ene ku domi gwi hwe a se kui ya ta matsa a re a zikaja nda hen kuma cha o za zikaja kwana kuma se nyama go tsa khano to tseka me gaung ta go an tseka be tseka gaung ta hima ama nta ga mosho bo khuri khuri ma nga ke ka mtiro se o jete jara no te a mora sa zikano te kwa go te nwe tsame nwe corona zi ya go te kamse kui ba ta maga nga di ngande kwana e te o yise de go ke nwe te nga go koma go te kwa kwante mosho le ka tsane go te kwa o nyetsa nya motho nta tsala mo go te kore ta a te o tsena nwe go ngi te go ta matega bana ga kwa kwa ra a ga kwa te nda go di go te uru na go se tinye te go tengo hinya go tieno te kauzi na go terita kan kara kaya kan tok go tsama kan tipe europe yo ke mesa banga en kontam go tuwa tota kwa ya kereng kwinta ke tsama di program tsama kha

0: Mengguai maya khati mati ah koma unit tak kuat mati kita mati wah dalam kita cari kat nuk awak am tekri sana kuat nam gua mengguai kena dugu teko mengguai kena kena khus tama namu kum kama akam sekarang mengguai kena kiri kama hinu kena kerasan ana ya wah uri am gua mki ah datu mekara kau sesuatu unit he kah wih kim sed Afrika suwe kim mengguai kena gua namu dati of angkaya januk egg of tungka kau tungka tungka tak kuat ngai kai kuat kuat ngai kai kum kama kena gua ya hanya platform tentang kita ya kau disesat juni gua memang kau tahan platform kita mati kan jauh kena tuh anak aski nute anata kau jadi manda kau han awak nak kaya tiada kau jengko nanti esok kau tanya kalau kau makan awak nak nanti esok ramai jom dia kau jangan tanya kau han dia kau jengko hisan platform tiada si uo kita platform kita jengko nanti mereka muka tesan kah nanti mereka tinggal aku kau kau tesan eski sesat juni kau eski nanti kau tanya kalau kau tuh darah kau tanya kau tanya nanti esok ramai tanya kau makan dia kau jengko kana ha kwa kana taki nga gujita tama kana te ote ai kwa kwa dam nga tanga kwa hata klabar kama sika kwa na te kwa na taki tini kuja a kwa na tama kana kuna tini kwa kwa kwa kwa dam kwa kwa tama te wo kwa te kwa uzi kina amta te ha kwa na kwa dam nga te kwa kwa kwa kwa dag almal wat na radio XK FM Leicester ons is vandag in ons jeug program waarin ons altyd met jong mense van die gemeenskap gesels en ons samelewing vandag ons sal met die gaste van verskeie departemente gesels oor wat het hulle beplan vir 2013 jeug dag viering. So bly ingeskakel by Radio XK FM 107.9. Dis die een vir Koen Kwe op platform 10. Goeiedag almal, kan elkeen van julle asseblief julleself aan my voorstel en aan die luisteraars en sê vir my van watter departement is elkeen van julle voor ons aangaan met ons onderhoud. Dankie.
1: My naam is Billy Spamo en ek werk by SASSI as 'n projekbestuurder. En al die luisteraars, goeiedag almal.
2: Ja, goeiemiddag. Ek is Lieutenant Colonel Tsone vanaf die provinsiale kantoor en die polisie. Ek is verantwoordelik vir sosiale misdaad voorkoming in die provinsie.
3: Ek is FM 107 9 FM sikicameng cxes katemo no seko teki tinek am tanya kota cam gum cam kham nete kwasa se kota ngekra khoha te cam ka program stock aid ya te nyama khoha ha no tia ba te khwano hi tu te chan mak e gwina ko chan ka te sa ta o chan ndoro ki tia ba te khwano te nyama kota te program cam ka khoi chwa ka aid ya darana kare kota te kuno ncima superstar metro beach no lao fie te cema te chan mam

Toet voor mij na bloedstollende passie. Bemin mij tot waanzin. Dit is een compositie van Maria Grevert en zijn naam in Spaans is Jurame. Zweer voor mij dat jij mij altijd zal liefhe. Die tenor was die Mexicaans geboren Javier Camarena, wat zo pas bij die internationale Mazars opera competitie bekroon is als die toptenor van 2020, of dan die topzanger van 2020. Die begeleier was Angel Rodriguez. Nou, voor ons bij die topzangeres van 2020 kom, hier is muziek van Mendelssohn, die Rondo Capriccioso. En dat wordt uitgevoerd door de jong Poolse pianist Jan Lisicki.

Die Amerikaanse mezzosopraan Jamie Barton, begeleid door Brian Seeger met Sibelius' lied Zwarte Rosor, Zwarte Rose. Nou een van die grootstemme van die vorige eeuw, Giuseppe Di Stefano.

Niet bij je kan om dit na doen, niet? Dat is Giuseppe Di Stefano met Parlami d'amore Mario. Een oude Napolitaanse liedje. Nou, een interessante opname. Dat is klarinet en een viool saam in die Chardas van Monti. En dit beweegt nogal vinnig.

Hongaarse tsardas uit Italië. Het is Vittorio Montis, hij noemde het ook tsardas. En dat is uitgevoerd door die klarinetspeler Andreas Ottenzamer en die violist Nemanja Radulovic. Hij had het gespeeld samen met die Berliner Concerthausorkest onder leiding van Pablo Eras Casado. En zo van vluchtige vingertjes gepraat. Hier is Yuja Wang. Wang, ik denk dat ze een baie gepaste naam voor haar. Want zij is geneigd om met een lang aantrok op die verhoog te verschijnen, om te komen zitten met die klavier. En die oomblik wat zij zit, dan valt die hele ding op dat jij... Wel, jij kan van haar knie tot haar gluteus maximus zien. En dan is daar zo geritsel in die zaal, zoals al die ou ooms boe 40 hulle vlugsout uithaal en vroetel in hulle sakke vir die astmapompies. Die opname was 'n toegif na een van haar konserte. En dit is 'n transkripsie van Georgi Tsifra van die Tritsch-Tratsch Polka van die Strausse. Dit is ongelooflik vinnig. Of dit kunst is, weet ek nie. Dit is wel een circustoertjie, maar ek weet nie of dit veel bydra tot 'n verryking van 'n mens se kultuurondervinding nie. Indrukwekkend, ja.

Verstommend, moet ik zeggen. Yuzhao Wang met de verwerking door Georgi Tsifra van die Tritsch-Tratsch-polka van Strauss. Het was het toegif wat zij gegeerd na een volledige concert nogal. Ons weet nu allemaal van Carmen. Het is weer een verhaal van Prosper Mérimée. Maar Georges Bizet heeft muziek daarbij gezet en toen het nu die opera Carmen geworden. Carmen, zoals je zekerlijk weet, is een werkster in een sigaretfabriek. En geen wezen wat de broek draagt is veilig in haar omgeving niet. Tot tijd en wijl zij arme Don José zijn leven vernietigt en, dan wordt zij zelf ook doodgesteek. Maar in 1943 is die opera aangepast als een Broadway muziek blijspel. En die muziek was Bizet en het is verwerkt door Robert Russell Bennett met woorden door Oscar Hammerstein. Dit speelt af tijdens die Tweede Wereldoorlog in een Amerikaanse of een Afro-Amerikaanse omgeving. Al die spelers en zangers was zwart. En het besluit om dit Carmen Jones te noemen. En hier is een kort uittreksel uit Carmen Jones. Dit is, je zal dadelijk die muziek herkennen, maar hou vast die hoede. Beat out that rhythm on the drum.

Ja, dat is nogal muziek wat hem zelf aanmeldt. Het was Beat Out That Rhythm on the Drum uit Carmen Jones van, Bizet en Oscar Hammerstein. Die Carmen Jones in die geval was Elizabeth Welch, samen met die Mike Sam zangers en die New World Show Orchestra onder leiding van Kenneth Alwyn. Misschien moet ons een beetje stiller afsluiten. Hier is een oud liedje wat ik uit mijn vervloeide kinderjaren onthou. Dit is een wat baie gewild was tijdens die Tweede Wereldoorlog, maar ik denk sy oorsprong lê in Nieuw-Zeeland. Dit is een Maori liedje eindelijk. Maar hier is Gracie Fields.

0: Zondag met Fred.
1: And there's diamonds and pearls in your hair. Yes,
0: betree ons weer die hartskamers van jou herinneringe met die beste samenstelling van die muziek van gister. Zondag met Fritz, hierdie naweek tussen 3 en 5:30 met Willem Pelser.
2: Just help your